nu nummer 3, de zaaste farge. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, der je amschmieten en bedeikt aan met oos. En moek aan een bispel voor al zonen, die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu Sodom en Gomorra zijn een verbeeld van dat vlees, de oude natuur. Dit is nu de zaag en woont hij ans wel in dit kapitel aan je rechter. Dat is niet een schoon het beeld, vriend. Du en ik hebben een oude zintelijke natuur. Wanneer deze natuur zich bewijst, dan is dat ekelhoofd, wat godloos is en wat haastelijk is. Mijn vriend, dat is niet mogelijk in je zaads in hen te brengen, dat zij een woord dat zindreicht is, en daarbij proeven te bewijzen dat dat je zaads naar eer te zind gebracht heeft. Dit is zo voor alle zin, vallens, wanneer we van jongensschande reden. God heeft gezegd dat wanneer we zeggen dat wat goed is, es schlecht, en wat bezig is, es goed, dan wordt God zo'n mensen verloten. Dat is wat God zijn woord zegt. Wanneer we dat niet willen aannemen, dan moet we wel zijn den uitval aan te nemen. Wils wie lind zijn geweest, en ha even dit gefrinteld, was ze zo'n werken, en brengen lied en die diensten in, en dichter bij God zijn recht. Oba, wanneer we worden God zijn woord leven en heden, dan worden we van dat bezit loskomen. De Heer Jezus kan zijn vrucht en ons leven voor zich brengen, wanneer we aan worden loten en ons leven regeren. Ik heb briefje gekregen van elderen die niet weten wat ze met hun jonge lied doen zullen. De jonge lied zijn in de hechere leeraanstalten geweest en daar hebben ze de zintelijke weg aangenomen en haar hun zittelijkheid aan zee gelegd. De elderen zijn verzorgd. Zoals God met Sodom en Gomorra gedaan heeft, zo wordt hij ook zijn recht op deze zin en onze tijd endlich brengen. Nu in de steden Sodom en Gomorra woont daar een man van dem we wat uitvingen willen. Ik wil dit nu lezen van Petrus zijn brief, en dat is 2 Petrus, dat 2 kapitel, de 7e en 8e vers. Een raad dem je rechte lood, die bedrekt weer even de godloze er aan je rechte wandel. Dan de gerechte man, die mank aan leeft, zijn ziel, wie je kweelt, even als je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Dat woord dat hier interessant is, is je kweelt, of de plogen. Dat zegt niet alles dat Petrus hem zin had. En dat Griechische Nieuwe Testament brukt Petrus een woord dat deze mening heeft, te meid worden met rake arbeid, gans verbruikt met zware arbeid. Dat meent bedreigd en je kweelt worden met dat wat bezig is. Lied heeft verschillende wegen andere lied te kwelen. Lied doen dit zodat ze worden zonen nodig krijgen als ze willen ha. Dit is wat meermaal gedaan wordt wanneer soldaten van een gevangene wat willen uitvingen, waar de vriend is en wat hij doen wil. Dat is ook wat dit woord hier hem zin heeft. Des man lood, die in Sodom woont, zijn ziel, wie je kweelt, wilst er zoveel zin in Sodom weer. Wanneer ik deze geschichte in 1 Mose lees, dan krijg ik niet de indruk dat lood zo'n gerechte man weer. Wanneer ik de geschichte lees, dan kom ik naar de entschluss dat lood te weet ging als hij naar Sodom trok en door zijn familie verloor. Als God zijn recht op de steden bracht, kon Lot zijn dachten met hem eruit brengen. Ober dan weer door meer zijn als de dachten kingen hadden der ervoerde. Also, wanneer Petrus niet had gezegd dat Lot een gerechte man weer, wordt wie dat niet leven. Waarom is dit hier erwähnt? Dat is voor ons een voorbeeld. Wanneer we worden im Himmel zijn, worden er 2 überraschingen zijn. Erstens, daar waren Lieden nicht da zijn, die we dachten, würden da zijn. En tweedens, daar waren zo'n Lieden da zijn, die we niemals dachten, würden da zijn. We dachten nicht, dat ze waren geboren wären, als we op deze Erde wären. Die Ursaak is, dat zo'n mensen hadden nicht een goede Zeugnis, während ze op deze Erde wären. Ik leef nicht, dat Lot een zeer goede Zeugnis in Sodom had. Du weetst doch, dat als die Engel kämen, en zeiden dat Sodom en Gomorra worden vernicht worden,
dat hij nicht gonen wil. Aber hij jengt naar zijn schwierzins en zegt aan, ik haf een Gott gehört. Hij wordt deze stad vernichten. Komt met mij, weil wir schwind wegrennen. Aber die schwierzins leefde am nicht, ze lachte am uit. Setst du, ik leef, ze leefde am nicht, wil ze weer nicht een goede Zeugnis gewaast. Wann ik bloß dat eerste Bibelboek, eerste Mose, had, dann würde ik moeten zeggen, dat loopt nicht im Himmel en dan je komen weer. Aber dort kann ich nicht sein. Petrus sagt, ein Rad, dem gereicht am Mond. Wie wollt ihr, dass die Engel nehmen an, seine zwei Dachtöcke, seine Frau, bei der Hand und brachte an, und so dem Rüt. Wie wollt ihr auch, dass seine Frau zurückcheckt und starf da? Laut wie gereicht. Seine Seele wie schwelt, über das gesatzlose Leben und so dem. Hey, wie gereicht. Hey, wie gereicht vor dich. Wils hij vertrouwt zich op God zoals Abram had. Hij en Abram werden verwoond. Des man Lot had zijn vertrouwen op God. Aber hij leeft niet zo'n leven als Abraham geleefd had. Abraham weer een zeichnis tot de ganse wereld. En de heilige schrift staat Lot als een van de heilige. Hij weer een gerechte man door zijn geloven. Zijn leven en zoden verstritt alles wat hij geleefde. Hier op deze eerd had hij geen vrede. Dat is interessant, want we lezen dat hij weer je twilt over je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Denk hem al hoeveel draak die man heeft geheerd. Ik leef niet dat een kind katten zal jemals aan draakjet Jenoba aandeel nemen. Draakjet Jenoba wordt een mens nu een draakjet leven drieven. Daar is hier nog meer dat we leren kennen. En dat is vielleicht dat geraadste. God, deegt dem Engel, zegt te Lot, du moetst van deze stad eruit gaan, ik kan deze steden nicht vernichten, wat du weich bist. Nu, tot dezelfde tijd, weich van Sodom en Gomorra, wie daar een man bij nomen Abram. En hark, hij deed Lot nicht kritiseren, hij bed voor hem. Weetst du, dort is ook een goede opgave voor ons. Ik ha een vriend, die ook een prediger is. Hij heeft trouble in dem dat hij alles en allemaal kritiseert. Stoot trek traffic aan, en hij kritiseert een uitgetekende Bibelleraar. Ik ha veel acht voor dem leraar en weet dat God hem machtiglich gebruikt heeft. Als mijn vriend dem leraar kritiseert, vroeg ik hem, als ik hem in zijn ogen gecheckt, hast du jemals vor ihm gebet? Hij wordt ganz rood am gezegd en zei dat hij houdt nicht vor ihm gebet. Ik zei, en er steht dat du am kritisieren zust, zust du vor ihm beten. Besonders willst du gelijst dat hij aanrecht is. Nu hier is Abram de voor Sodom bet. O God, wann de 50 gereichte en Sodom zijn, wirst du alle vernichten, de gereichte met de beze? Hij wil niet hebben dat Lot zal met de anderen aankomen. Abram bleef met zijn vrouw, wat hij betien kwam. Hij wist niet of Lot een gereichte man weer, aber hij weer. God bracht hem uit Sodom uit, eer hij de steden verbrand. God zei, hij kon niets doen, wat Lot van de stad weg weer. De engel zei, ze zullen schwind uit gaan en niet terugchecken. Lot zijn vrouw checkt terug en wordt zo als een runder stander van zalt gemaakt. Adel je woorden vielleicht zei, dat is vreemd. Bloos wil ze haar teruggecheckt. Dat is zeer mogelijk dat ze niet wil Sodom verloten. Körperlich wil ze op den Stich, die van Sodom weging. Aber en er hoort, wil ze nog en Sodom. Ze hadden verlangen voor die dingen, die ze nu verloten moest. Ze kon dat niet begrijpen, dat God die stad werkelijk vernichten wordt. Nu wil ik met die van de tijd reden van Jezus Christus wordt voor alle Christen terugkomen. We worden ogenblikkelijk weichzinnig van hier op deze eerd en worden dem Herr Jezus en de laft treffen. En dan wordt hij ons naar hemel nemen. Zogar zonen die schwach en er christelijk het leven zijn. Zonen wordt hij niet op deze eerd laten, oh nee. Want u dem Herr Jezus aangenomen hast als den Heiland, dan kanst du ook de verzekering ha, dat du ook worst uit deze wereld uitgenomen worden en de entrekking. Dit is nog een wunderschönes Beispiel,
dat Jesus Christus seine Zeug nicht wortdurch die Triebsal gone, Lotte. Die Triebsal ist ne Tiet, die ab diese Erd kommen wird, wann der Antichrist wird die Menschen beschummeln, die nicht wahre geboren sind. Aber Gott wird am Rechte. Nu will ich noch ein Vers bechecken. 2. Kapitel der 9. Vers. Der Herr weiß, wo er die Rechte und Versicherung rüttraden kann, aber die Gottlose für das Recht holen, zum Strophe. Hier sagt Petrus, dass der Herr weiß, wo er die Rechte und Versicherung rüttraden kann, und Versicherung oder eine Probe. Du hast einer, der wird sagen, ich lebe Jesus Christus seine Zeug, wird durch die Triebsaltheit gehen? Ich will aber sagen, Gott weiß, wo er seine eigenen Zinge wird raden. Du weißt nicht wo, aber Gott weiß wo. Gott weiß auch wo er wird angereicht und sieht, sagte, was den Rechtsdach kommen wird, wenn die Gottlose worden gestraft worden. Gott weiß den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Ich weiß das nicht. Die Welt und das Ankrut war sie von der Taub. Gott sagt, dass wir Seele so ein Tag lauten, beide Taub war sie lauten, um ein Wort Gott dort hinein bringen. Ich habe nicht so eine große Sorge über das Ankrut. Ich wünsche, dass wir nicht so viel Ankrut dort, jo. In seiner Zeit wird Gott dort hinein nehmen, wann er seine Zinge wird nach Hus nehmen. Gott sein Wort wird nun verspreit, und da sind viele, die dem Herr Jesus noch feuer und arm gehorsam sind. Da sind andere, die dem Herr Jesus noch nicht angenommen haben. Und wenn du einer von denen bist, dann will ich die nu kriegt, anpare, dass du dort nu dest. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Nun mehr das nächste Mal Gottes Segen, meine Freunde.

0: 30 Minuten.
1: Welcome to the program by the Brie, Mom to Mom. Dit is een program waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankjewel voor hier aanschouw naar dit Mom to Mom program. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop je han alle een gouden ontvang gehoord. En dat de kinderen han gouden ontvang gehoord tot de schooltijd. Hoopelijk han die jene tijdploen kunt aanstellen doorver. En als het nu een beetje leichter van een maat tijdje opstoen en al die middagsreit merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moest door met bekampt.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en op brood van ons leven van jou is uit eerste mausie drie saas, hoe dat zegt. En de vrouw zegt dat de vrucht goud leidt en dat de goud te eten weer en dat die einem kan wat verstandnis geven. Dan neemt ze van de vrucht en eit en geeft er een man ook en die eit. Wanneer Eva bloos vier wagen raad als de slang haar aanreden deed. De beste plan in onze kamp via in de vriend is veelmaal bloos wagen aan. Als Potiphar zijn vrouw hebben wil dat Jozef met haar liggen wordt, raad hij van haar waag. Eva oba, raad niet waag. Als de vriend zich wil God zijn heiligtum en volkomenheid in twijfel brengen, bracht ze dan niet mal ihre vertaal te eng. Ihre vertaal met de slang over de verbodene vrucht interessiert haar zoja. Wanneer du met zo'n menschen een onjeholung hast, voor wem God een grote vrouwenteken is, en met de onjeholung niet in eng merkst, wirst du ook in vertwiebelung komen. Wanneer die zo'n bietje de God raufraan en beständig lezen lässt, wilst die interessant zijn, wirst du eier oder loter in dien in het leven zin ervoor. Dat zegt hier, in de früh sag. Wann Eva dann über wir wacherat und vielleicht nur Adam verroten halb gegon, da wir da noch genug Tiet gewast, ihren Regen zu der Schlange drehen. Aber nee, sei horcht nicht mal, sei muss doch kicken. Moik will je fährlich so ein Chicken ass. Von laut Lesbi, laut check sich Rahm und sagt da dat Jordan Tool ganz wat so gut Wutter hat. So ein Chicken ass so natural, aber so gefährlich. Dat chicken bracht laut en zoveel trouble. Hij zag wel schmack de jeent leid. En wat hij leef de verdeel van door wonen wieren en trok naar zouden. Am worden veel weideel in tronen verschoond zijn, wann hij zijn uren had touw gemerkt en God een gebed naar rood gevraagd. Hij wat checkt. En wat zij zag weer voor haar zeer aantrekend. Zij kon zich niet zo checken. Zij zag dat de vrucht goud leidt en dat de goud te eten weer en dat de einem kan wat verstandnis geven. De verzekering fängt Emma en Herken aan zijn zin nen te rieten. De apostel Jacobus zegt, over een mens wordt verzocht wanneer hij van zijn ene bij zijn last metgereden wordt. Wanneer verder fasting en brover wachter is, dan wordt de jaren zoals bloos te spleet komen. Wann du ober an de Fasting in Verode is, der an der Nacht dir opmerken wird, dann haben sie de Fasting verloren. Du is in Verode in unser Horten Jerusalem en Eifer erhort wir. Den Verode sie nomen is Ech. De Strak von mit Menschen lost chicken, but den Tod is nicht sehr weit. Sie kickt, sie nimmt, sie schmeckt, sie atmet, sie jeft ihren Mann und heimnimmt. Wann der Stein nicht einmal im Rollen ist, dann ist doch keine Gelegenheit mehr nee sein. Dort kommt dann ein Ding zum anderen und der Fall ist geworden. Der Feind hat sein Ziel erreicht. Der Mensch ist nun von Gott getrennt. Nun deinen sie den Prinz von dieser Welt und sind seine Sklaven geworden. Nun sind sie Sklaven zu der Sünde. Weil wir alle immer wacher sind zu dem Feind seine Schlinge. Weil wir ein Schild für unsere Ohren und Ohren stellen, so dass der Feind uns nicht beeinflussen kann. Weil wir nicht nur am Horchen und am keine Gelegenheit geben, uns eine Sinn nennen.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma De Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankjewel voor hier aanschouwen dit Mam te Mam programma. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop je han alle een gouden ontvang gehad en dat de kinderen han gouden ontvang gehad te de schooltijd. Hoffentlich haben die jene Tietplun könnt anstauen dürfen, und es ist nur ein bisschen leichter, wenn einer mal Tietje abstuhen, und all die Mördochsreit merken, und vielleicht Känge fehlen, und all dort andere, wo du mulst du mit bekämpft.